Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over Soul en Jazz, Groove and the Grease. Het is samengesteld door François van der Linden. En in deze aflevering beginnen we met These Are Soulful Days. Het is een portret van organist Don Patterson. En we bijten het spits dan ook maar meteen af met een werk van hem, Sister Ruth.

U hoorde Don Patterson met Sister Ruth, verschenen op Hip Cake Walk in 1964. Op tenorsaxofoon Booker Irvin, op drums Billy James. Don Patterson is geboren in 1936 in Columbus, Ohio. Hij begon als pianist, maar hij is een van de meest geliefde jazzorganisten op dit moment. Patterson was aanvankelijk sterk beïnvloed door Errol Gardner. Hij zei erover, ik kopieerde zijn solo's, noot voor noot, en het was voordat ik moderne pianisten als Horace Silver, Bud Powell, Ritchie Powell, Bill Evans en Red Garland in de smiezen kreeg. Een van Patterson's talenten is, dan ook als organist, zijn pianistische benadering. Het zien van de grote pionier Jimmy Smith was voor Don Patterson, zoals voor velen trouwens, een openbaring. Andere invloeden zijn van Wild Bill Davies en Johnny Smith. Patterson speelde vanaf begin jaren 60 met onder andere Gene Ammons, Eddie Lockjaw Davis, Wes Montgomery, Kenny Burrell en Sonny Stitt. En Stitt was een belangrijke mentor voor Patterson. Met Stitt zou hij ook veel opnames maken. En je hoort er in de komende aflevering enkele voorbeelden van. Het overgrote deel van Patterson's muziek werd opgenomen voor het label Prestige. In het komende blok gaan we verder met About Time, dat is een variatie van Patterson, op het modale thema So What van Miles Davis. En ook dit is een samenwerking met de krachtige tenorsaxofonist Booker Irvin en drummer Billy James. Met Billy James uit Pittsburgh vormde Patterson in 1959 een team. En ze speelden samen live en op de platen van Patterson en Sonny Stitt tot en met 1969. Daarna Love Me With All Your Heart uit 1964 met op tenorsaxofoon Booker Irvin, op altsaxofoon Sonny Stitt. Vervolgens Diana, een compositie van Art Pepper, opgenomen in 1966. Op tenorsaxofoon hoort u dan Sonny Stitt en daarna hoort u de ballad Love Letters, ook uit 1966. Met op gitaar Vinnie Carao. Patterson was een bijzonder smaakvolle en dynamische vertolker van ballads. En als laatste in het blok de traditional John Brown's Body. Die staat op de plaat Going Down Home van het label Cadet. Het is in 1963 opgenomen en de eerste opname is dat van Don Patterson als leider. De plaat werd pas in 1966 uitgegeven, dat wel. Op gitaar Paul Whedon en op drums Billy James.

0: Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar...
1: Stel door Louis Tafecchio.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over Soul, Jazz, Groove and Grease. Een programma dat is samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering wordt de tweede aflevering over These Are Soulful Days. Een portret van organist Don Patterson. En we beginnen met Freddie Tooks Jr.

U hoorde Don Patterson met Freddie Tookes Jr., verschenen op Four Dimensions in 67. En op tenor saxofoon hoorde je Houston Person, op gitaar Pat Martino en drums Billy James. Don Patterson is geboren in Columbus in Ohio in 1936 en hij is overleden in Philadelphia in 1988. Hij is een van de organisten die het spel op de Hammond B3 naar een hoger plan tilde. Hij is van invloed geweest op hedendaagse organisten, zoals er zijn Mike LeDon, Brian Charrett en Bobby Pierce. Het gerenommeerde blad Downbeat Magazine, nooit zo scheutig met complimenten aan bespelers van het orgel, beschreef de stijl van Patterson 1968 als volgt. Patterson speelt complexe lijnen en swingt met elegantie en kracht. Hij is een attente, niet opdringerige begeleider. Hier hebben we een organist die een echte muzikant is. We gaan verder met saxofonist Eric Kloss. Don Patterson en drummer Billy James begeleiden de toenmalige protégé van Sonny Stitt op You'd Be So Nice to Come Home To en All Blues van Miles Davis. De songs komen van de platen Introducing Eric Kloss en Love and All That Jazz. Uit de tijden van de opname in 1965 en 66 was de blinde saxofonist slechts 16, 17 jaar. Don Patterson en Billy James, soms aangevuld met de gitaristen Paul Whedon en Pat Martino, waren langdurig een geliefde begeleidingsband van Sonny Stitt. De organist en drummer begeleidde de befaamde bob-saxofonist regelmatig tussen 1963 en 1969. Patterson speelde tussen 1963 en 1971 op maar liefst 12 platen van Sonny Stitt. U hoort hier Deuces Wild uit 1965 van de gelijknamige LP van Stitt op Atlantic en daarna Soul People van de gelijknamige LP op Prestige en die is ook uit 1965.

En het was tot besluit Don Patterson met Apostrophe, Air Gin en Embraceable You. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Het werd samengesteld door François van der Linden. En dan sluiten we af met Now's the Time van Charlie Parker. Een bluesfeestje met medewerking van, wederom, Howard Magee en Charles McPherson.

0: NL. Henning Bolte stelde dit programma samen voor de Concertzender.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dimlight, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de derde en laatste aflevering van These Are Soulful Days, een portret van organist Don Patterson. We beginnen met Little Shannon.

Dat was Don Patterson met Little Shannon, verschenen op Opus de Dawn in 1968. Op trompet Blue Mitchell en tenorsaxofoon Junior Cook, de voormalige vermaarde frontlinie van Horace Silver, die hier weer eventjes herinnerd werd. Op gitaar Pat Martino, drums Billy James. 1968 was alweer het vijfde jaar dat organist Don Patterson gelieerd was aan het label Prestige. De in Columbus, Ohio in 1936 geboren organist speelde regelmatig in Philadelphia. Patterson zal er zich thuis hebben gevoeld, want orgeljazz is er altijd erg populair geweest. De stad aan de oostkust bracht een keur aan organisten voort, waaronder Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Trudy Pitts en Joey DeFrancesco. Gaan we verder met Patterson's versies van St. Thomas van Sonny Rollins en Tune Up van Eddie Cleanhead Vinson. Op tenorsax Sonny Stitt, gitaar Grant Green en op drums de muzikale boezemvriend van Patterson, Billy James. Als laatste in het blok Oh Happy Days van de Edwin Hawkins Singers. Patterson was niet bepaald een hitartiest, maar stapte tijdens zijn loopbaan wel enkele keren over van hardbop naar soul jazz. Al eerder coverde hij Satisfaction van de Rolling Stones. Ook maakte hij het onvermijdelijke kerstalbum. In 1969 nam hij Oh Happy Days op met Virgil Johnson op trompet, Houston Person tenorsax, Pat Martino gitaar, Frankie Jones drums.

Sepasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasbah. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotva. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotva. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Norse Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Norse Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

hoorde twee tracks van de Braziliaanse muzikant, producer, gitarist Lenin. Hij heeft een album gemaakt dat onlangs is verschenen. Dat heet, als ik het goed uitspreek, Chao. C-H-A-O. Dat is een hele interessante muzikant. Ik kende hem zelf nog niet, maar hij heeft waanzinnige muziek gemaakt. Het is een beetje een mengeling van Braziliaanse ritmes, samba, met elektronica. Hij heeft met De Groten der Aarde geschreven, met Milton Nascimento. Hij heeft Grammys gewonnen, hij heeft met Living Color gespeeld. En hij maakt zelf een soort van, ja, toch wel een beetje eigenaardige cultse sprookjes, waarvan je nu twee tracks hoorde. Ga dat album checken, Gauw van Lenin.

Je hoorde de Engelse jazzrockformatie Get the Blessing. Die hebben een nieuw album gemaakt dat heet OCDC en je hoorde de track Torque. We draaien in het programma niet zoveel jazzrock, maar het is leuk om te vermelden dat deze groep die uit Engeland komt, en dat zijn niet zoveel jazzrockgroepen anno nu, die hebben een ritmesectie en dat is dus de bassist Jim Barr en drummer Clive Deamer, die voorheen de ritmesectie waren van de trip-hop formatie Portishead. En die delen hun liefde voor Ornette Coleman met saxofonist Jake McMurtry en trompetist Pete Judge. We gaan zo nog een klein stukje draaien uit datzelfde album, van datzelfde album, de track Americano Meccano. Vooralsnog wilde ik je nog graag mededelen dat dit programma is samengesteld samen met Jazzism. Die hebben weer een heel mooi issue uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan, waar onder andere ook de jazzagenda staat, of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

U luistert naar de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Black is the Color, een aflevering over het platenlabel Black Jazz Records. Black Jazz Records is in 1970 opgericht door pianist Gene Russell en de eigenaar van country en western label Ovation Records, dan heb ik het over Dick Shorey. De naam geeft al een indruk van de missie van Russell en Shorey. Russell wilde namelijk het zwarte aspect van jazz promoten. Het artiestenbestand van Black Jazz Records bestond dan ook louter uit Afro-Amerikaanse muzikanten. Financier en distributeur Dick Shorey, die was overigens blank. Het Black Jazz label produceerde een curieuze mengeling van geëngageerde en spirituele jazz en soul jazz, gericht op de Afro-Amerikaanse bevolking. De meest populaire artiest was pianist-organist Doug Carn. En zijn platen, waarop af en toe zijn vrouw Jean Carn zong, vlogen over de toonbank. In 1974 oversteeg hij zelfs de verkoop van populaire collega-pianisten Dave Brubeck en Ramsey Lewis. Black Jazz Records verzette pionierswerk en is ondanks het geringe aantal van 20 releases een voorbeeld gebleken voor muzikaal ondernemerschap in de zwarte gemeenschap. Het label hield er bovendien in de eerste jaren een bijzondere designstrategie op na, met haar typische zwart-wit hoezen en uniforme plek van de liner notes en line-up. We beginnen met de eigenaar Gene Russell en Listen Here van de plaat New Direction uit 1971. En daarna Bob-pianist Walter Bishop Jr. met twee platen bij Black Jazz uitgebracht. Je hoort Soul Turn Around van de plaat Coral Keys. En vervolgens saxofonist Rudolph Johnson met Devon Gene van de plaat Spring Rain. En daarna organist Chester Thompson, die een diepe funk groove neerlegde op de plaat Powerhouse. We draaien van hem Mr. T. Thompson werd later bekend door zijn spel bij Tower of Power en Santana. En als laatste in dit blok pianist Henry Franklin met de Skipper van het gelijknamige album uit 1972.

Dat was Gene Russell met Listen Here, Walter Bishop Jr. met Soul Turn Around, Chester Thompson met Mr. T en Henry Franklin met The Skipper. Black Jazz Records hield in 1975 op te bestaan. En Russell ging verder met Aquarian Records, dat minder jazz gerelateerd was. In de jaren 90 werd het label herontdekt. Vanaf 2012 startte het Japanse label Snowdog met heruitgaven van de catalogus. En ook gebruikte hip-hop grootheden als Ice Cube en A Tribe Called Quest samples uit de collectie. Wat de interesse natuurlijk in het label ook weer aanwakkerde. Enkele voorbeelden waaruit samples gebruikt zijn draaien we in dit blok. Eerst gitarist Calvin Keyes met Aunt Lovey van de plaat Proceed with Caution uit 1974. Daarna keyboardspeler Roland Haynes met Second Wave van het gelijknamige album uit 1975. En uit dat jaar ook Chit Town Team van bassist Cleveland Eaton, die bij zowel Count Basie als Ramsey Lewis speelde.

Je hoorde een klein blokje met nieuwe releases van Ghostly International. Asians Fear van Willits en Sakamoto. En je hoorde van het album SMM Context hoorde je Yaka Check, The Fun Years. En als laatste hoorde je Tigo, een track heette Daydream. Voordat we de laatste plaat gaan draaien, want het uur is alweer bijna om, geef ik u nog even mee dat je dit programma altijd op dinsdagavond kan beluisteren om 11 uur 's avonds Jazz No Jazz Radio op de concertzender. Je kan ons ook mailen voor verzoekjes op vragen of vragen op jazznonjazzradio@concertzender.nl of je gaat naar onze eigen site jazznonjazzradio.nl voor uitzending gemist, de jazzagenda en nog meer nieuws. Deze uitzending en ook andere specials kan je ook op Spotify beluisteren. Daar hebben we te gekke muziek verzameld en ook onder genres gedaan. Dus alleen een blokje met ambient of alleen electro, jazz, no jazz, acoustic. En we noemen dat jazz, no jazz, moods. Dus de moeite waard om dat even te checken op Spotify. Dan moet je voor naar Spotify gaan of naar Facebook. Je tikt in beide gevallen in Jazz, no jazz radio, spatie, concertzender en dan kom je vanzelf bij ons uit. En laat vooral weten wat je ervan vindt. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Jibai Burgers. Tot volgende week. James Zoo.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. In deze aflevering de Soul van Ray Bryant, een aflevering over pianist Ray Bryant. En we beginnen met Little Susie.

0: En zo aan het begin van deze aflevering van Groove and Grease hoorde u Ray Bryant met Little Susie. Op bas zijn broer Tommy Bryant en op drums Oliver Jackson. Ray Bryant is in 1931 geboren in Philadelphia en hij is overleden in 2011. Zijn moeder was pastor in de kerk en speelde piano en ook zijn vader speelde piano. En die roots van Bryant die zijn terug te horen natuurlijk in zijn stijl. Hij integreerde in zijn moderne jazzstijl gospel-elementen. En in zijn spel is ook blues, boogie-woogie en stride te horen. Begin jaren 50 was Bryant huispianist van de Blue Note Club in Philadelphia. En daar speelde hij onder andere met Lester Young, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Art Blakey, Miles Davis en Sonny Rollins. En enkele belangwekkende platen waar Bryant op mee heeft gespeeld zijn Quintet Sextet van Miles Davis, Worktime van Sonny Rollins en Drum Suite van Art Blakey. In 1956 kwam Bryant terecht op het grote label Columbia. Met de openingstune van deze aflevering, Little Susie, scoorde Bryant meteen een hitje. En kort daarop maakte Bryant in Baltimore het losbarsten van de Madison Dance Hype mee. Op aandringen van de producer John Hammond verzon Bryant naar aanleiding van de Madison Dance een tune. En dat werd Madison Time. En wederom had Bryant een hit. En vanaf dat moment zou Bryant zich steeds meer toeleggen op soul jazz. Een van Bryant's eigen composities, Cubano Chant, werd gespeeld op het genoemde Drum Suite album van Art Blakey. We horen hier Bryant's versie van de plaat Con Alma uit 1961. Op bas hoort u Bill Lee en drums Mickey Roker. En daarna het thema van de film Exodus, dat verscheen op Hollywood Jazz Beat uit 1962. Bryant wordt begeleid door het orkest van Richard Wes. Bryant maakte daarna een reeks rhythm en blues getinte platen op het Sue label. We laten horen Backroom en Shake a Lady uit 1963 en 64.
1: It's Madison time, hit it!

En dat was Ray Bryant met Medicine Time, Cubano Chant, Exodus, Backroom en Shake a Lady. Midden jaren 60 was Bryant gelieerd aan het Cadet label uit Chicago en hij maakte 3 platen die losjes refereerden aan het thema reizen. De reis op de snelweg of via de trein is natuurlijk bij uitstek een Amerikaans fenomeen en Cadet maakte dan met enig succes te gelden. Het gaat om de platen Gotta Travel On, Lonesome Traveler en Slow Freight. En te voet kom je natuurlijk ook een heel eind. En daarom laten we horen Bryant's versie van These Boots Are Made for Walking van Lee Hazlewood, bekendgemaakt dus door Nancy Sinatra. Op bas Jimmy Roser en op drums Freddie Waits. Dan gaan we nog verder met Bryant's City Tribal Dance van de plaat The Ray Bryant Touch uit 1967. Daarna zijn versie van Painted Black, u kent het natuurlijk van The Rolling Stones. Op de plaat Take a Bryant Step uit 1967 wordt Bryant begeleid door het orkest van Richard Evans.

0: Ja, dit zijn drie tracks van de nieuwe Flying Lotus
1: Wat
0: album.
1: Hip is dit?
0: Ja, helemaal te gek. Er staan 18 tracks op het album. Dus het eerste nummer wat jullie hoorden heet Until the Quiet Comes, dus de titeltrack. Het tweede nummer was DMT Song featuring Thundercat. Dat was ook duidelijk te horen. En de derde track was Phantasm featuring Laura Darlington. Dat was een meer ambient-achtige track. Er staan heel veel diverse dingen op. Stijlen. Dingen is niet echt iets. Stijlen. Er staan heel veel diverse stijlen op. Dus zeker een aanrader. En volgens mij hebben wij hem lekker vroeg.
1: Nou, we hebben hem zeker vroeg, want hij is gisteren in... Nee, dat zeg ik verkeerd, want het is natuurlijk een week geleden. Hij is 1 oktober is die gereleased met een party in New York. Ik weet eigenlijk zijn naam niet van Flying Lotus, maar die heeft een eigen label opgestart met zijn eigen producten, Brainfeeder. En daar heeft hij allemaal interessante cats op gezet. En één gast die daar ook net een nieuw album heeft gemaakt, dat is Gaslamp Killer. En Gaslamp Killer is een DJ in dezelfde stijl van die Brainfeeder. Brainfeeder brengt allemaal van die elektronische hippen naar jazz flirtende, maar ook vooral tussen hip-hop-achtige grooves. En ja, het is allemaal futuristisch. Gaslamp Killer heeft toen ontmoet onze Nederlandse afrobeat band Jungle by Night. En die zijn daar de studio ingegaan met Jungle by Night. Deze Gaslamp Killer. En hij heeft net een album gemaakt dat met Jungle by Night is overigens nog niet uitgekomen. Dat is nog niet klaar. Maar hij heeft allemaal co-ops gedaan. Onder andere met Daedalus, Shigeto en Michael Edward Ferguson. Michael Edward Ferguson, dat is die violist die een hele gekke JD-tribute had gedaan met allemaal...
0: En ook veel met Flying Lotus.
1: En veel met Flying Lotus. Eigenlijk allemaal één klik. Dus we gaan van dat nieuwe album, dat heet Breakthrough, Gaslamp Killer, gaan we 3 tracks draaien. Te weten Impulse, Keep It Simple Stupid en Flange Face. We'll be right back.

Ja, dit was het nieuwe album van The Gaslamp Killer. Het album heet Breakthrough. Heel vet. Heel weird, maar heel vet. We gaan door met een track van een bekende New Yorkse artiest. Heel hip schijnt dat te zijn in New York. Het is al een beetje een oude track. Hij is van vorig jaar. We hebben hem alleen nog nooit gedraaid hier, dus ik denk dat wordt dan wel eens tijd. De artiest, de maker, de producer heet Lewis Cole. En dat is wederom een drummer. Ik weet niet hoe dat steeds komt. Maar die wat meer doet dan alleen drummen. Die produceert hele hippe, beetje pop-art-achtige muziek met toch wel jazz-invloeden. Hij speelt veel met de nieuwe hippe New Yorkse jazz scene. Er is ook een track met de bassist Tim Lefebvre, die weer veel speelt met Mark Giuliani. Giuliana, ik weet niet precies hoe die drummer heet, maar dat is nu de drummer in New York. Zo heb je elke jaar wel de drummer, de nieuwe hippe cat in New York. Maar dit was vorig jaar, was dit helemaal het daar. Het is Lewis Cole met Genevieve Artadi. Twee tracks, Paying the Price Now en Gotta Be Another Way.

0: Ja, dit was Lewis Cole en Genevieve Artadi met Gotta Be Another Way. Een zeer abrupt einde, maar een hele vette track.
1: Hoe heet het album?
0: Het album heet Think Thoughts.
1: Voordat we dit uur gaan beëindigen, want het is bijna al zover, hebben we nog een paar tips voor leuke live dingen die je kan gaan doen. We zetten even Toko MC in het zonnetje, want die werkt onder andere mee met de programmering van het Amsterdam Dance Event, het ADE. En daar is 13 oktober de grootheid van de Detroit Techno te vinden, Theo Parrish. Een paar dagen later, wederom in Toko MC, MC Theater, altijd op het Westergasfabriek in Amsterdam. 17 oktober, Carl Craig, ook zo'n Detroit Techno koning. En twee dagen later een te gekke act, Space Dimension Controller, 19 oktober. Heb jij nog wat Ruud voor de agenda?
0: Ja, zeker, want de dag daarna, op 20 oktober, is daarnaast in de North Sea Jazz Club, ook voor het Amsterdam Dance Event, het nieuwe hippe bandje uit Engeland, uit Londen. Dat heet het Portico Quartet. Het is een soort ambient jazz electro.
1: Ja, vaak gedraaid hier.
0: Ja, misschien gaan we er volgende week ook weer een track van draaien. Dus...
1: ja, super. Tot zover Jazz on Jazz Radio. We hebben nog een klein beetje ruimte om wat muziek te draaien. In samenwerking met Jazz Magazine hoorde je dit programma. En Jazz on Jazz Radio, dat kun je beluisteren natuurlijk op de concertzender, wat je waarschijnlijk nu doet. Dinsdagavond om 11 uur. Maar je kan ook ons op eigen website draaien. Dat is jazznotjazzradio.nl. Je kan ook, zoals ik in het begin van de uitzending zei, naar Spotify of via Facebook inloggen op Spotify. Jazz Not Jazz Radio, spatie concertzender. En dan vind je ons vanzelf en dan zie je allemaal speellijsten die we hebben gemaakt. En ook dus deze uitzending met uitzondering van bijvoorbeeld de nieuwe Flying Lotus. Want die is nog niet op Spotify te verkrijgen. Ik loop altijd een beetje achter. Maar in ieder geval ontzettend veel muziek die je kan gaan checken. En misschien een goed startpunt is om nieuwe muziek te leren kennen. Als je verzoekjes hebt, dan kan je ons mailen ook op Jazz Not Jazz Radio... apenstaartje concertzender.nl. Presentatiesamenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. We zien je volgende week. Ruben, wat is de laatste plaat die je hebt voor ons?
0: Dan zou ik graag wat van het Portico Quartet willen draaien, toch? En dat heet Ruby Diem.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag geluiden uit de supermarkt. Een portret van organist Hank Marr. We beginnen met No Rough Stuff.

Je hoorde Hank Marr met No Rough Stuff op tenorsaxofoon Rusty Bryant. Hank Marr, geboren in Columbus, Ohio in 1927, is vooral bekend van het hitje The Greasy Spoon. De blueslick was zo'n typische jukebox single uit de jaren 50 en 60. Net als bijvoorbeeld Honky Tonk van Bill Doggett of Slow Walk van Syl Austin. Het fenomeen jukebox was alom aanwezig in de bars en clubs in de zwarte gemeenschap. Ook werden singeltjes gewoonweg bij de kapper verkocht. Tussen het feunen door ging The Greasy Spoon, verschenen op het King Label van St. Nathan uit Cincinnati, Ohio, dus geregeld over de toonbank. Marr toerde in het zogenaamde Chitlin Circuit, de keten van bars en clubs dat entertainment aanbood aan de Afro-Amerikaanse liefhebber in de nog deels gesegregeerde Verenigde Staten. Chitlins is het bij Afro-Amerikanen populaire gerecht van gebakken orgaanvlees van varken of rund. Marr speelde in de jaren 60 met de gitaristen Freddie King, Wilbert Longmire en Floyd Smith. Hij werd vaak begeleid door de ronkende sax van de eerder genoemde Rusty Bryant. Je hoort Bryant ook weer meeblazen op de volgende reeks tunes. Eerst Marr's hit The Greasy Spoon. Daarna het gospelachtige Sweet Nancy. Vervolgens Marsa Nova en Marr's ballad I Remember New York. Ten slotte die Out Crowd, dat voor de verandering niet op King en zijn zusterlabel Federal verscheen, maar op het label Wingate.

0: Dat is Henk Marr met Greasy Spoon, Sweet Nancy, Marsanova, I Remember New York en The Out Crowd. De sound van Marr op het befaamde Hammond B3-orgel is viezig, vettig, ruw en recht voor zijn raap. Het muzikale equivalent van smeuïge spare ribs en mashed potatoes met een hoop jus eroverheen. Absoluut groovy en greasy. In een live setting druipt de saus er ook duidelijk vanaf. Dat kun je goed horen in de volgende tunes van het live album Live at the Club 502, opgenomen in 1964 in Columbus, Ohio. Eerst Count Basie's 1 o'clock jump, daarna Just Friends en tenslotte Marr's Hank Idea. Op tenor sax Rusty Bryant, gitaar Wilbert Longmire, drums Taylor Orr. Vervolgens twee composities van de plaat Sounds from the Marketplace uit 1969, The Marketplace and Smothered Soul. Op tenor sax Rusty Bryant, gitaar James Blood Ulmer.
1: This next number really needs no introduction. It's been done so many times. We think we have a very special thing on it. We want everybody to get in the mood, get to swinging, clap your hands, stomp your feet, do anything you want to do. And children, let's have a nice time on a number entitled 1 o'clock jump.

U luistert naar de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease. Het wordt samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering de nieuwe Killer B3 special, een aflevering over een klassieke orgel-jazzplaat. En de keuze is gevallen op Charles Eland en Black Talk. En we beginnen met het titelnummer, uiteraard is ook getiteld Black Talk.

En het was Black Talk van Charles Eland. Black Talk is in december 1969 opgenomen in de studio van de befaamde opnametechnicus Rudy van Gelder en verschenen op Prestige in 1970. En het is een van de meest geslaagde Hammond-funk-platen. Charles Eland beperkte zich niet tot blues-clichés en wist het energieniveau knap hoog te houden. Zijn stevige voeterspel op het baspedaal is legendarisch. Eland was bovendien gewaagd aan de drummer van dienst, Idris Mohammed. En de uit New Orleans afkomstige drummer speelde funkritmes net iets anders dan gebruikelijk. Zijn spel op de basdrum, roffels en accenten putte uit de second beat van de Mardi Gras en ritmes van de Indianen. En ook zijn groove is constant en intens. En voorafgaand speelden Eland en Mohammed in 1968 al samen op twee platen van alt-saxofonist en talentscout Lou Donaldson. Ze waren dus al bekend met elkaars spel en daarna zouden de twee overigens ook nog samen spelen op twee platen van tenorsaxofonist Rusty Bryant. En dit alles, dit voorbereidend werk zou je kunnen zeggen, dat tilde natuurlijk Black Talk uit boven het gemiddelde. Solisten als tenorsaxofonist Houston Person en de ondergewaardeerde trompetist Virgil Jones, die maakten het plaatje compleet. De bijnaam van Charles Eland was de Mighty Burner. En dat is ook de titel van het tweede nummer van de plaat. En de A-kant van de plaat die wordt afgesloten met Here Comes Charlie. Kant B is in beslag genomen door twee covers van pop- en R&B-nummers. Eerst Aquarius. Aquarius was geschreven voor de musical Hair in 1967. En in 1969 was het nummer een hit voor de R&B-groep The Fifth Dimension. En opvallend zijn de polyritmische details van drummer Mohammed tijdens de melodielijn, duidelijk geïnspireerd door Elvin Jones. Black Talk werd afgesloten door Eland's cover van de hit More Today Than Yesterday van de Spiral Staircase.

En dat was Charles Eland met The Mighty Burner, Here Comes Charlie, Aquarius en More Today Than Yesterday. En op Black Talk hoorde je Charles Eland op orgel, Virgil Jones trompet, Houston Person op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, Idris Mohammed op drums en Buddy Caldwell op congas. En ook met de opvolger van de LP Black Talk, en dat was Black Drops, verschenen in 1970, refereerde Eland aan zijn zwarte roots. Eland liet aan de ene kant van zijn titels expliciet merken dat hij 100% achter het motto van zijn beroemde collega James Brown stond, namelijk Say it loud, I'm black and I'm proud. En de stevig groovende muziek benadrukt aan de andere kant impliciet het belang en de kracht van de van oorsprong zwarte ritmes in de jazz. En we draaien van de plaat Black Drops het nummer Buck Green. Je hoort weer Virgil Jones op trompet, Jimmy Heath op tenorsaxofoon, Clayton Pruden op trombone, Maynard Parker gitaar en Jimmy Turner drums. En tenslotte, geheel in de lijn van het thema, Message from a Black Man van de liveplaat Living Black uit 1970. Message from a Black Man is geschreven door het bekende songwritersduo Barrett Strong en Norman Whitfield. En in 1969 uitgevoerd door The Temptations. Je hoort Gary Chandler op trompet, Grover Washington Jr. op tenorsaxofoon, Maynard Parker op gitaar, Jesse Kilpatrick op drums en Buddy Caldwell congas.

0: En dat was ter afsluiting van deze aflevering van Groove and Grease. Charles Earland met Buck Green en Message from a Black Man. Deze Groove and Grease werd samengesteld door Frans.nl.
1: Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Henning Bolten.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz. Het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape. Dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. Dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender. Of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Biba Durkens.

Dit was Les McCann met Verkushna, Fish This Week, Willow Weep For Me, Django, Something Special en tenslotte So What. Titels als The Truth en Fish This Week geven een idee van de visie van Les McCann. Hij was down to earth en geïnspireerd door het alledaagse leven van zijn zwarte medemens. In dit geval het kerkelijk leven en de typische eetgewoontes. Over Fish This Week zei McCann: thuis in Kentucky hadden we op zondag van die maaltijden in de kerk. De ene week vis, de andere week gebraden kip. Vandaar Fish This Week and Next Week Chitlins. Het is voor mij het soort muziek om blij van te worden. De alledaagsheid van McCann maakte hem tot een geliefd performer. Een van zijn volgende albums op Pacific past ook naadloos in McCann's stijl. Het heet The Gospel Truth. We draaien daarvan Send It On Down To Me. En daarna Smile Stacy. Dit nummer van McCann staat ook op de Blue Note plaat Where It's At van tenorsaxofonist Stanley Turrentine. McCann's trio bestaat hieruit bassist Herbie Lewis en drummer Otis Finch. In 1963 maakte McCann de plaat McKenna. Zijn fascinatie voor wereldmuziek komt daar voor het eerst uitgebreid aan het licht. Je hoort op de titeltrack Victor Gaskin op bas, Paul Humphrey op drums en Willie Correa op percussie. Vervolgens een samenwerking tussen McCann en de soul jazz en hardbop groep uit Los Angeles, de Jazz Crusaders. Van de plaat Jazz Waltz hoor je Gerald Wilson's Blues for Inaina. McCann is hier te horen op elektrische piano. Ten slotte Samba de Bamba. Deze compositie van Les McCann staat op de plaat Out Front van eerder genoemde tenorsaxofonist Clifford Scott. Op gitaar Joe Pass, op bas Herbie Lewis en drums Paul Humphrey.

0: Dit was Les McCann met Send It On Down To Me, Smile Stacy, McKenna, Blues voor Inaina en Samba de Bamba. U luisterde het afgelopen uur naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz op de Concertzender, samengesteld door
1: NL.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Dit is een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazzmagazine Jazzism. In deze aflevering draaien wij non-stop tracks die uit zijn gekomen in 2011 en 2012. Een frisse nieuwe kijk op de jazzmuziek. Kortom, Jazz Not Jazz non-stop.

En dat was Les McCann met Chipmunk, A Little Three Quarter for God and Co. Wouldn't You, Give Them Grits and Jubilation. En in het laatste blok van deze aflevering, eerst Colonel Riker's Southern Fried Chicken. Niet de eerste en ook niet de laatste referentie van McCann aan de specifieke culinaire smaak van de Afro-Amerikaanse bevolking. Het staat op de plaat Live at Bohemia Caverns, uitgegeven op Limelight in 1967. En tenslotte Compared to What, McCain's samenwerking op het Montreux Jazz Festival met saxofonist Eddie Harris in 1969, resulteerde in de bijzonder succesvolle plaat Swiss Movement. Het bereikte plaats 1 in de jazz-sectie en plaats 2 in de R&B-sectie van Billboard Magazine. En vooral Compared to What sprong eruit. Het protestnummer van Gene Daniels tegen de Vietnamoorlog was eerst vertolkt door Roberta Flack. En McCain en Harris die maakten er een stevig jazz-funkfeestje van. Je hoort Benny Bailey op trompet, Leroy Vinneker op bas en Donald Dean op drums. Compared to What?

En dat was Les McCann met Colonel Riker's Southern Fried Chicken en Compared to What. En dit was dan weer geheel gevuld een Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond The Art of the Improvisers.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met tijdschrift Jazzism. Presenteren we deze week wederom een mooie mix van jazz op de scheidslijn met singer-songwriter, electro, hip-hop, dance, ambient. Ruup, wat was dit? Jazz met wat?
1: Dit was jazz met, met een beetje D'Angelo er doorheen en Flying Lotus-achtige beats. Het is vrij populair. Dit is Robert Glasper. Dat kennen we allemaal al. Die heeft natuurlijk dit jaar een plaat uitgebracht, een album uitgebracht. Die heet Black Radio, die natuurlijk heel goed ontvangen is, waar men lang op aan het wachten was. Er is nu een soort EP uitgekomen met een paar remixes erop. En die album heet Black Radio Recovered. En ik dacht als drummer zijnde natuurlijk dat het leuk was om de remix te laten horen van Questlove van het nummer Twice. Het heet de Questlove Twice Baked Remix featuring Solange Knowles en The Roots. Dus dat was deze track.
0: Dat is de dochter van, de zus van Beyoncé heet dat, hè?
1: Ja, dat zat ik ook net op te zoeken. Ja, die achternaam, klopt. Die dacht een nichtje of...
0: Nee, dat is de dochter. Nee, sorry, de dochter.
1: Nou, de dochter is één.
0: De jonge zus.
1: Ja.
0: We hadden afgesproken dat we dit uur kriskras muziek door elkaar heen gaan doen. Dus ik heb totaal iets anders bij me. En de aanleiding om totaal iets anders te draaien is dat Martin Fonse heeft de Edison-prijs gewonnen. Had je dat al gehoord?
1: Nee, dat is hot nieuws volgens mij.
0: Ja, voor de jazz. Nou, hij heeft een heel mooi album gemaakt. Het heet Testimony. En misschien moet ik daar straks wat meer over vertellen. En dat we eerst even wat gaan draaien van dat album Testimony.

0: Ja, Martin Fonsen. Testimony. Ik vertelde bij de aankondiging al dat hij een Edison-prijs heeft gewonnen in de categorie Jazz and World. En je hebt bij de Edison heb je meerdere categorieën. We gaan ze niet allemaal doornemen, maar je hebt de echte Edison, dat is de Jazz Edison. En je hebt de publieksprijs, jou wel bekend. Nou, de publieksprijs, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een bekend geheim. Dat als je nou heel veel vrienden hebt en je bent heel goed in je social media, dan zorg je dat iedereen op jou stemt. En dan heb je kans dus dat je dan de publieksprijs wint. Dus het is eigenlijk een beetje een fopprijs.
1: Zoals Ruud Jacot bijvoorbeeld.
0: Ruud Jacot, of nou ja, er zijn er veel meer om te noemen. Maar de echte prijs is dus de Jazz and World prijs. Die heeft Martin gewonnen voor dit hele bijzondere project. Dat is een project waarmee hij vorig jaar volgens mij 2 keer heeft getoerd, zelfs door Nederland. En daar wil ik even af zijn. Maar dat project dat heette Testimony. En dat bestond uit Erik Vloeimans op trompet. Met zijn prachtige sound en het Martangi strijkkwartet. En het leuke is dat hij op een vibrandonion speelt. Dat is een melodica, dankjewel. Het is een soort melodica waar je op speelt. Maar deze heeft hij speciaal laten maken. Er zit een speciaal rietje op. En hij klinkt in ieder geval een beetje als een soort kruising tussen een melodica en een bandonion. Tot zover Martin Fonsen met Testimony.
1: Nou, het is zeker wel verdiend. Het is een hele bijzondere plaat. We hebben hem ook al een paar keer laten horen. Dus wij zijn helemaal voor. Ik zou graag door willen gaan met een muziek wat hier een beetje qua sfeer op aansluit. Een beetje rustige muziek. Ik ben in de laatste tijd nogal een beetje in de ambient-achtige muziek gedoken. En op onze welbekende label Ghostly International, waar we al vele artiesten van gedraaid hebben, zijn er afgelopen maand een paar te gekke releases uitgekomen, waar ik er een aantal in dit radioprogramma wil draaien. Eentje daarvan heet Hedward Pearls. En dat is weer een alias van een Poolse geborende. Die heet Jakub Alexander. Die is al vrij bekend als DJ en maakt eigenlijk al een beetje clubachtige dance tracks. Hij werkt samen met Matthew Deer. Maar hij heeft ook speciaal voor Ghost International een andere kant laten zien van zichzelf. Een ambient kant. En dat is een zeer interessant album. Het album heet, dat moet ik even opzoeken, want dat heb ik niet zo voorradig. Het staat hier. Daar kom ik later op terug. Maar in ieder geval wil ik de track draaien, Warm Ghost.

0: Ja, dit was een track van Matthew Dear. Ook op het Ghostly International label van zijn nieuwe album Beams. En daarvoor was het Hatred Pearls van het album Loyal van Ghostly International. Dus dat was even een update van wat Ghostly International deze maand uit gaat brengen.
1: Ja, en we hadden al beloofd dat het niks met elkaar te maken zou hebben, want we gaan van links naar rechts. En ik ga weer een hele andere kant op, want ik had in mijn verlanglijstje een plaats staan die ik eigenlijk nog heel weinig heb gedraaid, volgens mij in Jazz Not Jazz. Maar dat is de plaat van Bart Wiertje. Dat is een beetje in het kader van de Edison, waar Martin Fonse de echte Edison had gewonnen, had Bart de Fopper gewonnen. Maar niet ten onrechte, want hij heeft een onwijs goede plaat gemaakt. Die heet iDreamer. En dat heeft hij gemaakt met de trompetist Nicholas Payton. Bart toert daar heel veel mee in binnen- en buitenland. En ik wil graag twee bijzondere stukken draaien van dat plaat, van die plaat. En dat heet Grow Path 1. En dan slaan we nummer 2 over. En dan doen we daar gelijk achteraan Grow Path nummer 3.

Dat was Larry Young met Monk's Dream, If, The Moon Train, Softly as in a Morning Sunrise en Beyond All Limits. Larry Young maakte 6 platen voor Blue Note. Je hoort in het laatste blok eerst Tyrone van Into Something uit 1963. Op tenorsaxofoon Sam Rivers, gitaar Grant Green en slagwerk Elvin Jones. Ten slotte Visions van de plaat Mothership uit 1969. Op trompet Lee Morgan, tenorsaxofoon Herbert Morgan en drums Eddie Gladden. In 1969 nam Young deel aan de opkomst van de fusion. Hij speelde in Tony Williams' Lifetime. En kort daarna speelde hij mee op Bitches Brew van Miles Davis. Young experimenteerde in de jaren 70 meer en meer met andere keyboards. Larry Young overleed in 1978. Nu dan Tyrone en daarna Visions.

0: Dit was Larry Young met Tyrone en daarna Visions. En dat betekende dat Groove and Grease aan het einde is. Het was een programma over classic soul jazz, samengesteld door François.
1: Gratis naar de Nederlandse Carrière Dagen. Schrijf je in op carrièredagen.nl.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz. Het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape. Dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. Dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender. Of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wiebout Burgens.

Dat was Ike Quebec met Heavy Soul, Brother Can You Spare a Dime, Old Man River, Blue and Sentimental en Like. Ike Quebec was geen grote vernieuwer, maar zijn grote, warme en diepe timbre was uniek. Een zwoelere vertolker van ballads hoor je zelden en Quebec was ook een vuige, maar evenwichtige bluesman. Martin Schouten zei in 1970 in het blad Jazzwereld dat de stijl van Quebec, ik citeer, vervuld is van een ontzagwekkende wereldsmart en junkwalm die mij de tranen over de wangen doen stromen. Bijna iedereen geniet nu wel van de toegankelijke soul jazz van Quebec, maar dat was vroeger, tijdens het treurige schisma tussen mainstream en piepknor, wel anders. In Nederland was het Hans Dulfer, wie anders, die eind jaren 60 het op zich nam Ike Quebec uit de mottenballen te halen. Dulfer noemde zijn band niet voor niets Heavy Soul Inc., naar de comebackplaat van Quebec op Blue Note. Het laatste blokje muziek neemt als eerste de bluesklassieker C.C. Rider op. Die verscheen op Easy Living, postuum verschenen in 1987. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, trombone Benny Green, piano Sonny Clark, bas Milt Hinton en drums Art Blakey. Met recht een indrukwekkende line-up. Daarna Favela van het Bossa Nova album Soul Samba, uitgegeven in 1962. Op gitaar Kenny Burrell, Wendell Marshall bas, Willy Bobo drums en Gavin Massot op percussie. We sluiten dan af met de ballad Born to be Blue. Quebec speelde mee op een sessie van gitarist Grant Green in 1962. De plaat verscheen in 1985. Op piano Sonny Clark, bas Sam Jones en drums Louis Hayes. Hier is Born to be Blue.

Dat was Ike Quebec met C.C. Rider, Favela en Born to be Blue. En dat was dan weer Groove and Grease voor vandaag. Ons programma over Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Ruiz. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Frans van Chaussy hoorde je als opener van de nieuwe Jazz Not Jazz. Het wekelijkse programma op de concertzender wat je bijpraat over jazz met op de scheidslijn met singer-songwriter, hip-hop, electro, ambient en ander moois. En dit ander moois, dat komt van Nederlandse bodem, hoewel Frans van Chaussy een Duitse pianist is, heeft hij een heel bijzonder album gemaakt, When the World Comes Home. En daar hebben we vorige week ook al een track van gedraaid, maar dit is een heel bijzondere plaat die ik iedereen kan aanraden. Frans van Chaussy is een pianist en die heeft een plaat gemaakt met onder andere Jeffrey Bruinsma, Jurk Brinkman op cello, en die speelt eigenlijk een soort van basfunctie en die doet er allerlei loops en elektronische effecten mee. En Jonga Soon op de drums. En er zit nog een klarinetist bij. En dat is een heel bijzonder quintet. Frans van Chaussy, ga dat checken.
1: Zeker. We gaan door met een track van Praveen. En dat is een soort elektronica producer weer. Die een soort mengelmoes maakt van singer-songwriter met ambient en elektronica. Zijn hele naam is Praveen Sharma, maar het zijn allemaal aliassen. Ik kom er niet helemaal achter wat zijn eigen echte naam is. Er staat namelijk op het album dat het een samenwerking is met Benoit Priolaar. Maar als je goed op internet zoekt, is dat eigenlijk ook hemzelf weer. Dus in een, zeg maar, alter ego. We gaan naar twee tracks luisteren van dit album, 12 Lights. Waaronder de titeltrack 12 Lights en At a Loss.

Ja, dit was Praveen samen met Benoît Piolaar, wat volgens mij gewoon één persoon is. Dus dat betekent dat hij een multi-instrumentalist is, zoals dat zo mooi heet. Dat hij alles zelf programmeert, speelt, maakt en ook nog zingt. Ik vind het een hele mooie mix tussen ambient, singer-songwriter, elektronica. Zeker aan te raden om dit album 12 Lights te gaan checken.

0: Leon Lahavas, je hoorde twee tracks achter elkaar. Everything, Everything en Lost and Found. Wat een mooie plaat is dit. Het is een heel speciale dame, een soort singer-songwriter meets black music. Haar album heet Is Your Love Big Enough? En ze was de sensatie een beetje van de North Sea Jazz afgelopen editie. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het een heel bijzonder album geworden. Inderdaad heeft zij afgelopen zomer getoerd door Europa en is zij eigenlijk op elk festival wel de highlight geweest. Dus het album staat ook in de Jazzism, Jazz Not Jazz lijst zeer hoog.
0: Ja.
1: Het is een zeer bekend upcoming artiest aan het worden. En wat daar mooi op aansluit is een andere Engelse zangeres. Ik weet niet of deze trouwens Engels was, maar goed, deze zangeres is Engels, Jessie Ware. Die heeft al in augustus een album uitgebracht. Ik heb er 2 weken geleden in het Jazz Not Jazz Radio non-stop uurtje ook 2 tracks van gedraaid. Maar ik wil toch nog even een track ervan draaien om nog wat extra aandacht aan het album te geven. Het is uitgebracht bij het Island Records, het label Island Records. En zij is bekend geworden door de samenwerking met Subtract, wat in de underground scene een behoorlijk hit was. En dit album is geproduceerd door Dave Okumu, Kit Harpoon en Julio Bashmore, waar ik later in deze uitzending ook wat tracks van wil draaien. Dat zijn de erg hippe Londense producers die eigenlijk allemaal uit een andere genre komen, maar toch een beetje een popalbum hebben moeten produceren, maar dit toch heel verfrissend en heel vernieuwend hebben gedaan. Ik wil de track draaien van dit album Devotion, No to Love, van Jessie Ware.

0: Ja, dit was de track Generational van de band The Invisible. En daarvoor hoorde je Jazzy Ware, No To Love. En de overeenkomst van deze twee albums, deze twee tracks, is Dave Okumu, de producer van Jazzy Ware. En The Invisibles is zijn eigen project. En die Dave Okumu is een hele bekende gitarist in de Engelse jazz scene. En hij heeft onder andere samengespeeld met Finn Peters, die wij ook al vaak gedraaid hebben. Is een beetje ontdekt door Matthew Herbert, ook een bekende naam in de hippe jazz electro scene. En zijn eigen project heet dus The Invisible. En in deze band zitten verder Tom Herbert op bas en Sins en Leo Taylor op drums. Het album heet Rispa.
1: Ja, over electrojazz gesproken. We luisteren veel electrojazz in dit programma. En dat is heel vaak, komt dat uit L.A., Ghostly International, Brain Feeder. Veel muziek die misschien wel door Flying Lotus bekend is geworden aan het grote publiek. Maar je hebt ook een Europees center. En dat is misschien een heel klein centertje wat in Wenen zich afspeelt. A Fine Records, rondom drie mannen, The Clonius, Sid Rim
0: en Dorian Concept.
1: Dat zijn eigenlijk volgens mij drie vrienden die bij elkaar wonen en met elkaar muziek maken. Af en toe krijgen we daar nieuws over. En ik wilde twee tracks achter elkaar gaan draaien. Namelijk Sid Rim, die heeft ook weer een Soundcloud. En dat is ook heel leuk om eens een keer te checken. Om Soundcloud, het is een website waarop je muziek kan zetten die je misschien niet necessarily wil uitbrengen op cd. Maar toch wil sharen met de wereld. Deze gast die heeft een Sid Rim heeft een remix gemaakt van een track van de Tribe Called Quest. Die we eerst gaan draaien. Tribe Called Quest, dit gaat over in de remix van Sid Rim. En de track heet Once Again.

Dit was Sonny Phillips met Check It Out. The Other Blues en gastrollen van Sonny Phillips op Streaker Lean van Rusty Bryant, Sunshine Alley van Boogaloo Joe Jones en The Butler Did It van Billy Butler. Als er iemand is met wie Phillips een voorspoedige muzikale relatie aanging, dan was het wel met tenorsaxofonist Houston Person. De ene is inmiddels 85, de ander 87. In de jaren 70 speelde Phillips op 8 platen van Houston Person. We draaien eerst Jamila, een compositie van Phillips dat een grote hit was voor Houston Person. Op gitaar Billy Butler, bas Bob Bushnell, drums Frankie Jones en conga's Buddy Caldwell. Daarna The Pulpit, ook van Sonny Phillips. Het staat op The Truth uit 1970 en u hoort exact dezelfde band als hiervoor. We eindigen deze uitzending met Jalal van Sonny Phillips, uitgegeven door Muse in 1977. Jimmy Ponder op gitaar en Frankie Jones op drums.

Dat was Sunny Phillips, de gast bij Houston Person met Jamila en The Pulpit. En als laatste Sunny Phillips met Jalal. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classics, soul jazz, samengesteld door François van der Linden.